Tazamprokiri Razoiti Kan, Koimbaka Ze Luis Sigauke. Shakanaka mprokiri waro panguva ino takuvia nokutindira ko mukoriti kuti tizozwe kuimbaka dungira Gorwane.